Huis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Wij zijn ZLV Zuid-Limburg Vandaag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idova opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente Eijsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente Eijsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: is de Margraten. Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg Vandaag.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. Maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut te scoren. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar...

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen, kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaars op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl. Bekijk de voetbaluitslagen uit het Heuvelland en Maastricht van zondag 11 oktober via onze app of website. Zaterdagavond won SV Meerssen al met 2-0 van Valkenswaard. Iedere maandagavond is er aandacht voor een wedstrijd uit het Heuvelland en of Maastricht, met beelden en interviews. Vanavond is er in het ZLV-nieuws aandacht voor de wedstrijd tussen RKUVC Ulestraten en RKVV Urmondia. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt maandag aan de gemeenteraad voorgelegd, die erover besluit. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaars op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl. Bekijk de voetbaluitslagen uit het Heuvelland en Maastricht van zondag 11 oktober via onze app of website. Zaterdagavond won SV Meerssen al met 2-0 van Valkenswaard. Iedere maandagavond is er aandacht voor een wedstrijd uit het Heuvelland en of Maastricht, met beelden en interviews. Vanavond is er in het ZOV-nieuws aandacht voor de wedstrijd tussen RKUVC Ulestraten en RKVV Urmondia. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt maandag aan de gemeenteraad voorgelegd, die erover besluit. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.

0: Utrecht. Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.
1: Yeah!
2: Alright, let's go.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaars op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl. Bekijk de voetbaluitslagen uit het Heuvelland en Maastricht van zondag 11 oktober via onze app of website. Zaterdagavond won SV Meersen al met 2-0 van Valkenswaard. Iedere maandagavond is er aandacht voor een wedstrijd uit het Heuvelland en of Maastricht, met beelden en interviews. Vanavond is er in het ZOV-nieuws aandacht voor de wedstrijd tussen RKUVC Ulestraten en RKVV Urmondia. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt maandag aan de gemeenteraad voorgelegd, die erover besluit. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaars op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl. Bekijk de voetbaluitslagen uit het Heuvelland en Maastricht van zondag 11 oktober via onze app of website. Zaterdagavond won SV Meersen al met 2-0 van Valkenswaard. Iedere maandagavond is er aandacht voor een wedstrijd uit het Heuvelland en of Maastricht, met beelden en interviews. Vanavond is er in het ZOV-nieuws aandacht voor de wedstrijd tussen RKUVC Ulestraten en RKVV Urmondia. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt maandag aan de gemeenteraad voorgelegd, die erover besluit. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpenwitte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op

0: geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaars op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl. Bekijk de voetbaluitslagen uit het Heuvelland en Maastricht van zondag 11 oktober via onze app of website. Zaterdagavond won SV Meerssen al met 2-0 van Valkenswaard. Iedere maandagavond is er aandacht voor een wedstrijd uit het Heuvelland en of Maastricht, met beelden en interviews. Vanavond is er in het ZOV-nieuws aandacht voor de wedstrijd tussen RKUVC Ulestraten en RKVV Urmondia. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt maandag aan de gemeenteraad voorgelegd, die erover besluit. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja, kunnen ze altijd, ja, gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaars op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl. Bekijk de voetbaluitslagen uit het Heuvelland en Maastricht van zondag 11 oktober via onze app of website. Zaterdagavond won SV Meerssen al met 2-0 van Valkenswaard. Iedere maandagavond is er aandacht voor een wedstrijd uit het Heuvelland en of Maastricht, met beelden en interviews. Vanavond is er in het ZOV-nieuws aandacht voor de wedstrijd tussen RKUVC Ulestraten en RKVV Urmondia. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt maandag aan de gemeenteraad voorgelegd, die erover besluit. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all up in a pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Vandaag nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag nieuws. Treffen we elkaar.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Envida heeft in Maastricht een nieuwe afdeling voor acute, kortdurende ouderenzorg geopend. De afdeling is bedoeld voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Tijdens hun verblijf werken zij aan herstel en zelfstandigheid, met als doel zo mogelijk weer naar huis terug te keren. Daarbij kan ondersteuning van mantelzorgers en wijkzorg worden ingezet. Het CDA in Meersen wil dat het integriteitsonderzoek naar voormalig wethouder Lauk Bongharts wordt heropend. Volgens de partij is dat nodig om duidelijkheid te krijgen en zijn naam te kunnen zuiveren. Het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling rond Hotel Samsam werd stopgezet nadat Bongharts opstapte. Het CDA werd daarna uit de coalitie gezet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht, zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: om 6:30 op tv. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpenwitte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.
1: Dit is ZLV.
2: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Envida heeft in Maastricht een nieuwe afdeling voor acute, kortdurende ouderenzorg geopend. De afdeling is bedoeld voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Tijdens hun verblijf werken zij aan herstel en zelfstandigheid, met als doel zo mogelijk weer naar huis terug te keren. Daarbij kan ondersteuning van mantelzorgers en wijkzorg worden ingezet. Het CDA in Meersen wil dat het integriteitsonderzoek naar voormalig wethouder Lauk Bongharts wordt heropend. Volgens de partij is dat nodig om duidelijkheid te krijgen en zijn naam te kunnen zuiveren. Het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling rond Hotel Samsam werd stopgezet nadat Bongharts opstapte. Het CDA werd daarna uit de coalitie gezet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht, zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Envida heeft in Maastricht een nieuwe afdeling voor acute, kortdurende ouderenzorg geopend. De afdeling is bedoeld voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Tijdens hun verblijf werken zij aan herstel en zelfstandigheid met als doel zo mogelijk weer naar huis terug te keren. Daarbij kan ondersteuning van mantelzorgers en wijkzorg worden ingezet. Het CDA in Meerssen wil dat het integriteitsonderzoek naar voormalig wethouder Lauk Bonghards wordt heropend. Volgens de partij is dat nodig om duidelijkheid te krijgen en zijn naam te kunnen zuiveren. Het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling rond Hotel Samsam werd stopgezet nadat Bonghards opstapte. Het CDA werd daarna uit de coalitie gezet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht, zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar op

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Envida heeft in Maastricht een nieuwe afdeling voor acute, kortdurende ouderenzorg geopend. De afdeling is bedoeld voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Tijdens hun verblijf werken zij aan herstel en zelfstandigheid, met als doel zo mogelijk weer naar huis terug te keren. Daarbij kan ondersteuning van mantelzorgers en wijkzorg worden ingezet. Het CDA in Meerssen wil dat het integriteitsonderzoek naar voormalig wethouder Lauk Bongharts wordt heropend. Volgens de partij is dat nodig om duidelijkheid te krijgen en zijn naam te kunnen zuiveren. Het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling rond Hotel Samsam werd stopgezet nadat Bongharts opstapte. Het CDA werd daarna uit de coalitie gezet. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slecht, zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6:00 met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.
3: Vandaag nieuws. Vandaag nieuws.

Dat was Human League en Human uit 1986. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV op deze maandag 12 oktober. Wat fijn dat je weer luistert. Tot 6 uur verzorgen wij speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuveland en uit Maastricht. En in deze onderwerpen gaan we onder andere aandacht besteden. Brug M treedt toe tot Meersense coalitie. Jonkhout wil onderzoek naar Bongaerts heropenen. En Astrid Pinkaas van Limburg Awards zegt: Limburg moet minder in regio's denken. We beginnen met het nieuws van deze dag. Je krijgt een actueel weerbericht en we blikken vooruit op het ZLV-nieuws van zometeen om 6:30 op tv. Maar eerst Cher.

0: Cher was dat uit het einde van de vorige eeuw, 1999, en Strong Enough. En dat hoorde je bij Vandaag Nieuws van ZLV. En wij gaan naar...
1: Het nieuws van de dag.
0: Astrid Pinkaars, juryvoorzitter van de Limburg Awards, vindt dat Limburg minder in regio's moet denken. In de podcast van Vandaag Actueel pleit ze voor meer samenwerking tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. Door de krachten te bundelen kan de provincie economisch sterker worden en zich beter profileren. Ook roept Pinkaerts op tot minder ingewikkelde regels voor ondernemers en meer begrip vanuit de politiek. Beluister de podcast via onze website zlv.nl.

0: Ray and Dave Davis, moet ik zeggen, van de Kinks kwamen op dit lugubere idee om een liedje te maken over Lola. En dat ging natuurlijk over een travestiet, maar wist iedereen wat dat was in 1970. En je hoorde de studio-uitvoering die niet zo'n grote hit geworden is, maar wel de live versie, die kennen we allemaal heel erg goed. De Kinks waren dat. We gaan van de travestieten over naar de politiek in Meersen.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Ja, vorige week kwam er een breuk in de Meersense coalitie, maar een debat daarover kwam er afgelopen donderdagavond daar niet over. En daar was het eigenlijk nog een beetje te vroeg voor. Er moest eerst duidelijkheid komen over de toekomst van de coalitie. En die duidelijkheid kwam vrijdagmiddag. Lokaal DNA en VVD maakten bekend dat ze een nieuwe partij hebben gevonden waarmee ze verder willen gaan.
2: Donderdagavond vroeg fractie Gulikers om een debat. Hij wil helderheid over de breuk tussen Lokaal DNA, de VVD en het CDA. Het CDA werd 3 maanden na de start van de coalitie eruit gezet. Dat gebeurde onder andere omdat CDA-wethouder Bongarts opstapte vanwege een integriteitsonderzoek. Maar wat er precies speelde is nooit duidelijk gemaakt. Gulikers wilde duidelijkheid en vroeg om een debat, maar de reacties daarop...
3: Nee.
4: Nee.
5: Ik ben er niet tegen, dus ik ben er voor.
4: Nu niet.
3: Tegen.
2: Aan het slot van de vergadering kwam Gulikers daarom met een nieuw voorstel. Met een motie wilde hij de coalitiepartijen oproepen om helderheid te geven over de reden van de breuk.
6: Als de laatste poging om partijen over te halen om helderheid te verschaffen over de coalitiebreuk en hierover het debat aan te gaan, dien ik bij deze motie daartoe in.
7: Als zo'n coalitie dan strandt, en zeker na zo'n korte tijd, dat je wel uitleg mag geven, ook in het openbaar, aan de Raad, maar ook indirect aan alle inwoners van Meersen.
2: Een duidelijk antwoord kwam er niet, nog niet.
8: Als de tijd daarvoor rijp is en er duidelijkheid is over de verdere bestuurlijke situatie, zijn we uiteraard bereid om de Raad nader te informeren.
9: We kunnen nu wel dingen gaan zeggen, maar als we ook gelijk de vervolgstappen kunnen mededelen, dan slaan we 2 vliegen in 1 klap, om maar eens even zo te zeggen.
2: Die duidelijkheid kwam er vrijdagmiddag. Lokaal DNA en de VVD gaan verder met Brug M. Een opvallende keuze, want voorheen was die partij de grote politieke concurrent van Lokaal DNA. Nu gaan ze dus samen de coalitie in. Onder leiding van het nieuwe gezicht Saskia Jansma is de partij in andere richting ingeslagen en wilde graag ook de coalitiebanken in.
10: Kiezer heeft gewoon gesproken, Lokaal DNA is de grootste geworden. En daar willen we ook wel, daar staan we voor open. We hebben een handreiking te doen en die wil ik graag geven.
2: Maar die handreiking werd afgewezen. Dat kwam ook omdat de partij intern in een crisis verkeerde. Voormalig partijleider en oprichter Jan Gulikers split zich af.
11: Een crisis, dat kun je de situatie bij de Meersense politieke partij Brug M wel noemen.
2: De kwestie draaide om de nummer 4 van Brug M, Bert Slange. Hoewel hij minder stemmen had dan de nummer 5, nam hij wel de zetel in. Dat terwijl volgens partijafspraken de zetel gaat naar diegene met de meeste stemmen. Jansma en het partijbestuur schaden zich achter Slange. Daarop splitste Gulikers zich af.
12: Ik doe mijn best.
2: Ondanks de handreiking van Jansma richting Lokaal DNA kwam de partij niet in de coalitie. Maar toen kwam de breuk met het CDA. In 2 weken tijd spraken Lokaal DNA, VVD en Brug M het vertrouwen in elkaar uit. Ze gaan samen verder. Wie de wethouder wordt namens Brug M is nog niet bekend.

0: een typisch jaren 80 groepje. 1985 maakte Mental as Anything. Je moet maar op de naam komen. Live it up, wat je net hoorde in Vandaag Nieuws van ZLV. En we blijven nog eventjes bij de politiek in Meersen.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg.
0: Want het CDA, onder de mond van Jonkhout, wil een onderzoek naar Loek Boongaerts gaan heropenen. U hoort Sjoerd Verbiezen van het ZLV Nieuws hierover.
2: Gaan we nog even naar het CDA zelf. Want die partij zegt dat ze het onderzoek naar de opgestapte wethouder Loek Boongaerts wil heropenen. Na het vertrek van Boongaerts werd het onderzoek juist stilgelegd. 2 maanden na zijn herbenoeming stopte wethouder Loek Boongaerts. Op dat moment liep er een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling. Het integriteitsonderzoek, dat was aangevraagd door oppositiepartij Brugge N, draaide om de verbouwing van Hotel Samsam, waar meerdere appartementen komen. Hoewel het onderzoek nog niet was afgerond, trad Boongaerts dus kort na zijn herbenoeming af.
3: Dan kan ik het heel goed begrijpen dat iemand zo ten neergeslagen is. Ten onrechte, zoals wij het nog steeds ook zien. Maar goed, dat moet een heropening van het onderzoek moet gewoon plaatsvinden om dit naar boven te krijgen.
2: En hebt u dat aangevraagd, een heropening?
3: Men heeft aangegeven ook dat er een heropening zou gaan komen. Dus dat wacht ik even af.

0: Chula Clark hoorde je met een compositie van Tony Hatch. I know a place where we can go and the lights are low. Uit 1965. We gaan naar een aantal korte berichten, vrienden.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Werknemers in het streekvervoer staken komende woensdag de hele dag. Vakbonden FNV en CNV willen dat werkgevers afzien van verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. De cao-onderhandelingen zijn na 8 rondes vastgelopen. Werkgevers willen onder meer flexibiliteit, extra onbetaalde pauzes en minder invloed op roosters. De staking kan gevolgen hebben voor reizigers. Of er vervolgacties komen, is nog niet bekend.
2: Vandaag nieuws.
0: CDA en D66 willen ondernemers in de Maastrichtse binnenstad meer ruimte geven voor uitbundige kerstversiering. Zo moeten grotere strikken en uitgebreide lichtversiering mogelijk worden. Wel blijven er regels gelden voor onder meer kleuren, verlichting en het historische straatbeeld. Het college vindt invoering dit jaar te snel en wil eerst verder onderzoek doen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel morgen.

0: Ja, de heren Jagger en Richards waren niet vies van een goede cover. En dat is deze ook. Harlem Shuffle maakten ze in 1986. En wij gaan kijken naar het weerbericht en de komende dagen natuurlijk. Eerst vanavond en vannacht en is het droog bij morgenochtend 6 graden. Dat is best fris. Morgen komt er meer bewolking omdat restanten van fronten in de buurt liggen. Hieruit kan ook vooral in de middag en avond af en toe wat regen vallen. Het wordt met bijna 20 graden warm voor de tijd van het jaar. Woensdag zijn er perioden met zon en het blijft daar ook bij droog. Het kwik kan oplopen tot lokaal zo'n 18 graden. De wind is zwak, hooguit matig uit het zuiden. En de actuele temperatuur in Gulpen is 18 graden.
1: Dit is het liefdeslied dat op de Mexicaanse steppen wordt gezongen. En het gaat over een herdersjongen die op de Sierra zijn meisje zo mist.

0: hadden we het daarnet voor het weerbericht. Rolling Stones met een cover. Dit zijn de Havenzangers met de Sierra Madre van de Schürzenjäger. Een meisje heet het nummer dan in 1995. En de gemeenteraad van Meersen, zijn we weer terug in Meersen, wil vaart maken met plannen voor Rotem met de basisschool en het dorpsplein die aangepakt gaan worden.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: De plannen voor de toekomst van Rotem moeten na jaren van discussie eindelijk concreet worden. De gemeente Meersen wil investeren in de omgeving van basisschool De Lindegaard en het Pastoor Geleplein.
2: Dit zijn enkele schetsen van hoe de omgeving van de school en het plein in Rotem eruit moet komen te zien. De gemeente trekt €430.000 uit voor de plannen en hoopt daarnaast op subsidie. Raadslid Dolmans van Lokaal DNA dringt al sinds 2014 aan op een oplossing voor het achterstallige onderhoud van de school. Dat deed hij ook tijdens de raadsvergadering van donderdagavond.
3: Het wordt tijd om te beseffen dat we gaan investeren in de leefbaarheid, de sociale cohesie, het onderwijs, de woningbouw, de accommodaties en voorzieningen. Maar ook dat de gemeente Meersen, en dat vind ik heel belangrijk, daadwerkelijk na zoveel jaren de lead gaat nemen in de concrete integrale aanpak van het dorp Rotem. Zorgvuldigheid en burgerparticipatie zijn belangrijk in dit hele traject. Maar het wordt eind 2026 en begin 2027 wordt het tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen in Rotem.
2: Wethouder Romeo Schepers wil bovendien bindende afspraken maken met het schoolbestuur van Innovo, zodat de school ook op lange termijn behouden blijft.
4: Wij in elk geval met Innova tot goede afspraken proberen te komen. We hebben op dit moment een intentieovereenkomst met elkaar getekend die volgens mij voor een periode van 15 jaar voorziet dat zij daar voornemens zijn te zullen blijven. Ik heb je ook al in de oren gezegd dat een intentieovereenkomst voor mij niet heel veel waarde heeft. Dus wij zullen, zodra Innova met een plan komt, zullen wij echt bij uw raad terugkomen. En ik vind het echt een noodzaak dat die intentieovereenkomst wordt omgezet naar een verplichtend karakter. Dat is noodzaak en als die daar ligt, dan kan ik ook niet meer voor uw raad betekenen dan dat.
2: De renovatie van de school moet volgens de huidige planning in 2028 klaar zijn.

0: Heerlijke niks aan de hand muziek noem ik dat maar altijd. Moving a Little Closer van Harmony Grass uit 1968. Volgens mij was het een Amerikaanse groep. En van 1968 gaan we naar 2026, naar zometeen Maastricht, maar eerst naar de gemeente Valkenburg aan de Geul.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Want de gemeente Valkenburg aan de Geul wil 100.000 euro beschikbaar stellen om de leegstand in het centrum aan te pakken. Een externe partij moet onderzoeken hoe lege winkelpanden, onder meer aan de Lindenlaan, een nieuwe invulling kunnen krijgen. PGP-fractievoorzitter Brigitte Stolk noemt actie noodzakelijk in de podcast Vandaag Actueel. Het voorstel wordt vanavond in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul voorgelegd, die erover gaat besluiten.
2: Vandaag nieuws.
0: Envida heeft in Maastricht een nieuwe afdeling voor acute, kortdurende ouderenzorg geopend. De afdeling is bedoeld voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Tijdens hun verblijf werken zij aan herstel en zelfstandigheid, met als doel zoveel mogelijk weer naar huis terug te keren. Daarbij kan ondersteuning van mantelzorgers en wijkzorg worden ingezet. Lees meer over deze onderwerpen op onze website zlv.nl.

waren de dames Cloud en die kwamen met z'n vijven uit Zuid-Afrika en scoorden in 1978 met dit Substitute. Wij gaan naar de uitslagen van de gisteren gespeelde wedstrijden in het amateurvoetbal hier in het Heuveland en in Maastricht. We beginnen in de tweede klasse I. Sportclub 25 speelde gelijk tegen Scharren 3-3. In de derde klasse D. IJsden tegen Maastricht-West 2-4. Jekerdal tegen Landgraaf 2-1. Keer tegen Heugem 1-3. Gulpen tegen Roodgroen LVC 1-0. Langeberg tegen RVU 1-1. En De Leeuw tegen Bunde 0-3. In de vierde klasse A, BMR tegen FC Bemelen 2-0. Leonidas Wolder tegen SNC 2-2. SCG, dat is Grondsveld, tegen Geuselt Sport 1-1. Daalhof tegen Heer 3-0. Berg tegen RKASV uit Ambi 5-3. En RKVVM Margraten tegen Walram 1-1. Vierde klasse B, Zwart-Wit 19 tegen Veilen 1-1. Sporting HAC tegen SV Geuldal 3-1. In de vierde klasse C, één wedstrijd die wij volgen. UVC Ulestraten tegen Urmondia 4-1. Dan nog een aantal uitslagen in de vijfde klasse A. Willem 1 tegen Sanderbout 4-1. MVC Mechelen tegen Geertruidse Boys 2-1. DBSV Red Sox uit Maastricht tegen SVME uit Mariarade 2-1. Hellas uit Klimmen tegen Geulse Boys 4-0. En Schimmert tegen RKIVV uit Ingber werd 5-0. Kijk de uitslagen nog even rustig na als u je tijd hebt via onze app of website zlv.nl.

0: Diana Ross en haar Supremes in 1968 zongen samen In and Out of Love. Wij gaan naar het laatste nieuws.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Een nieuwe vergelijking van mogelijke ontwerpen voor de Einstein-telescoop wijst erop dat een opstelling met twee L-vormige detectoren wetenschappelijk meer mogelijkheden biedt dan het huidige driehoeksontwerp. Ook zijn de kosten voor de wetenschappelijke apparatuur bij de driehoek naar verwachting hoger. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Einstein Telescoop Organisatie. De regionale organisatie die strijdt om de telescoop naar het grensgebied tussen Nederland, Duitsland en België te halen, zegt de uitkomsten zorgvuldig te gaan bestuderen. Er liggen twee hoofdopties op tafel. De eerste is een driehoek met drie armen en elk 10 kilometer. De andere mogelijkheid bestaat uit twee afzonderlijke L-vormige detectoren met armen van 15 kilometer. Lees er meer over als je er meer over wil weten op onze website zlv.nl.

Harpo was dat uit Zweden en zijn Movie Star, grote hit in 76. Ga je wijzen op de 6:30 nieuwsuitzending van ZLV met vanavond Overlast Struchterhof in Schinopgeul, bezoek aan werklocaties van de A2 en u krijgt een verslag van de voetbalwedstrijd RKUVC tegen Urmondia. Dit en meer nieuws te zien zometeen dus om 6:30. Het nieuws wordt de hele avond doorlopend herhaald. Actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. Zometeen het ZLV Radio Nieuws en ik wens je een fijne avond. De topbesluit zijn hier de Reynolds Girls en I'd Rather Jack. Ik zeg tot morgen.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de provinciale weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Ulestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1, ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op een kampioenschap, is geen uitgesproken doel. Want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de Provinciale Weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Ulestrate heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1, ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op een kampioenschap, is geen uitgesproken doel. Want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de provinciale weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Ulestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1, ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op een kampioenschap, is geen uitgesproken doel. Want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de Provinciale Weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Ulestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1, ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op een kampioenschap, is geen uitgesproken doel. Want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de Provinciale Weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Ulestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1, ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op een kampioenschap, is geen uitgesproken doel. Want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de provinciale weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Ulestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1, ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op een kampioenschap, is geen uitgesproken doel. Want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de provinciale weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Udestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1. Ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op de ontwikkeling van jonge spelers. Een kampioenschap is geen uitgesproken doel, want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het morgen vanuit het westen licht regenen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: uit van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de provinciale weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Udestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1. Ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op de ontwikkeling van jonge spelers. Een kampioenschap is geen uitgesproken doel, want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel. En dan nog het weerbericht. Al vroeg in de nacht raakt het bewolkt en gaat het vanuit het westen licht regenen. Overdag is het zwaar bewolkt en kan er vooral in de ochtend en avond af en toe wat motregen vallen. Het kwik ligt rond de 18 graden. Er staat een matige wind, kracht 3. Eerst uit het zuiden, maar later uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Omwonenden van een groepsaccommodatie aan de provinciale weg in Strucht willen dat de gemeente de vergunning intrekt. Sinds de komst van nieuwe eigenaren in 2022 ervaren ze meer geluidsoverlast, vooral 's nachts. De eigenaar zegt maatregelen te nemen om overlast te beperken. Burgemeester Daan Prevo neemt de klachten serieus, maar benadrukt dat een vergunning niet zomaar kan worden ingetrokken. De bewoners hebben de gemeente een brief gestuurd. RKUVC uit Udestraten heeft zondag met 4-1 gewonnen van Urmondia. Bij rust stond het nog 1-1. Ondanks meerdere grote kansen voor RKUVC. Na rust liep de ploeg van trainer Henny Heuts uit naar een ruime overwinning. De trainer richt zich dit seizoen vooral op de ontwikkeling van jonge spelers. Een kampioenschap is geen uitgesproken doel, want volgens Heuts bouwt de club vooral aan de toekomst. CDA en D66 willen in Maastricht meer ruimte voor uitbundige kerstversiering. Ook grotere decoraties en meer opvallende verlichting moeten onder voorwaarden mogelijk worden. Het college steunt de gedachte, maar vindt het plan nog onvoldoende uitgewerkt en wil eerst verder onderzoek doen. Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel.